dan 16 graden. Morgen begint de dag zonnig. Na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
6: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
5: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: naar Frituur Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be

0: from the past. TRL Pleasure Radio.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: TRL. TRL News.
4: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
5: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
4: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.

0: Voedersdebacle Larwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.
3: Things are going wrong. And all the things around you are falling. Falling from the sky. And everything is never

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
6: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
5: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
7: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
5: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 25 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Vibes.

Still the one!

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
8: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
7: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
9: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs tot amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
7: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
2: Morning Vibes.

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah!
5: TRL News.
6: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
7: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
6: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.

Je hoort ze voorbij komen. De beste 90s zero's dance en retro sound hier bij TRLM. Back to Basics. Fijne ochtend allemaal.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: mi piace così.
1: Hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dit is Back to Basics. Als je pas instemt, wij genieten samen van heel wat rits.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: News. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
2: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. En zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan starten.
1: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
3: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als die dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
1: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Back to basics.

Jouw ochtendgevoel bij TRL. Dat zijn de leukste hits bij Back to Basics. En daarbij een lekker sterke koffie of een kopje thee. Fijne ochtend allemaal.

0: Kom.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat. En het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: allemaal. Back to Basics bij TRL. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen.
1: Yeah. Let's check it out, baby.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
3: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
2: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Beats at noon.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het pakket van namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
6: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
7: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
6: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
5: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
8: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
5: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
9: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
5: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

het noemen. Elke werkdag hier bij Tero. En in het weekend pa, de ambtseiwe ook. Met de beats het noemen at weekend.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.

0: Het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
1: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
2: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
1: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
0: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
3: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
0: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden, later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden en dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden en zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Dance for dance. What?

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. Die helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, verklaart.
6: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
5: Dit jaar stuurt ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. De finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Dance for dance.
8: Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright.
9: Edit.
10: 4, 3, 2, 1.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: Ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: We give you that pleasure feeling. Oh. TRL. Pleasure Radio.

0: en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat. En kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: You have a name.
3: Oh yeah.
6: TRL News.
7: De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
8: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval ook beoordeeld.
7: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
1: Afternoon Club.

Heel lekkere opener voor deze nieuwe Afternoon Club op deze dinsdag 15 september. Fatman Scoop en Be Faithful. Ja, geweldig. We mogen de deuren dus weer opensmijten en we zijn weer vertrokken voor 2 uur lang. De beste 90s, Nili's, dance en retro. In dit blokje krijg je nog de Freeloaders, Basement Jackson, Red Dreams. Maar nu eerst deze hier, de Heel Bob van That Bitter Rum. Goedemiddag.

Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Je had nog in dit blokje Samim en The Heater. En dit was Two Girls on the Fourth Floor en Fly. Goed, even kijken naar de studioklok. Ik heb er nog eentje. En dan krijg je terug weer de broodnodige commercials. Je kreeg van mij uit 1997 Herb & Herb. En Herb & Herb met Feeling Good.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Face the Bees en Dance to the House. En je kreeg de Automix Once Again, mocht je het willen weten. Dat wordt trouwens nog Club 22 en Capella. Nu tijd voor Chris Raven en I Know You Love Me Too. En we gaan eruit met een kraker. Laurent Garnier en The Man with the Red Face. En daarvan krijg je van mij de originele mix. Of met andere woorden, de lange versie.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL. News.
5: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Hertelaer, die in Nederland is.
6: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
5: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar of meer dan 28,5 miljard euro. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: The Afternoon Club.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

Who's That Girl? Ja, we gaan het er gewoon vlak af moeten vragen. Zeker, het was Let's Go. Samenwerking trouwens met Dave Bayer. Straks nog PH Electro en San Francisco. Maar nu is deze hier Robert Miles. Je kent hem nog van Children. En dit was zijn tweede hit, One and One.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. VRL. Pleasure Radio.
3: Goes out to the one I love.

lekker jammen, spoonen, flavaka en find me. En nu tijd misschien vooral voor de foto van het uur. Het verhaal van de pizza man. En die man verstaat wel redelijk veel dingen verkeerd. Maar goed ja.

Lekker, Fioco en Aflito. En daarvoor hadden we nog Lourdi en Deep Horizon. Goed, even kijken naar de studioklok. Ja, het is tijd voor de boeken dicht te doen. Zo direct veel plezier met Tom Bouwens en de Avondspits. En ja, op het Island van Fioco gaan we verder met deze.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
7: TRL News.
8: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
9: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
8: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
10: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
8: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: I am ready.
11: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: TRL.

for Pleasure op deze dinsdagavond 15 september. Minimalistics hier in de avondspits. De komende twee uur gaan we alweer een feestje bouwen. En vrienden, wat denk je daarvan? Laat me even weten waar je momenteel aan het luisteren bent. Avondspits, zaterdagavond, tnl.be. Alvast een hele goede avond.

geniet van de zomer. Hier en daar temperaturen rond de 27 graden. Morgen gaan we nog mogen blij zijn met 17, 18 graden. Dus een graad of 10 minder dan vandaag. En ik vrees dat ook de laatste zomerdag was van het jaar 2026. Hoor, de herfst is in aantocht. Halloween is in aantocht. Het wordt weer frisser. Het wordt weer vochtiger. Dus de zomer die is voorbij.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

dat geleden dat ik deze nog even gedraaid heb. Wij lachen helemaal onderaan de platenbak. Want ik draai me ook nog nauwelijks op mijn DJ-setjes. Of in mijn DJ-setjes. Ja, misschien moet ik er nog eens over nadenken om hem terug te draaien. Er blijft nog een stevig plaat door. Zoekmachine hier in de avondbus en die Madon. DJ Bobo die staat voor je klaar na The Freaks. And Where Were You When The Lights Went Out?

van de allereerste platen van David Guetta op vinyl. Deze Love Don't Let Me Go. Ook helemaal grijs en stuk gedraaid. Ik zou hem even moeten opnieuw aanschaffen. Want ik kan hem eigenlijk niet meer draaien van de krassen en van het stof wat er allemaal op ligt. David Guetta hier samen met Chris Willis. De volgende DJ Bobo en die Freedom. We gaan het live lied van AA Gent nog even draaien. Hè? Zombie Nation.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

You're a superstar. Ja, elke luisteraar van de Radio TRL is voor mij een superstar, hoor. David Meij hier in de avondspits. Tijd voor de bom van Tom. Vandaag is hij gekozen door Johan uit Schendelbeke. En hij koos vandaag voor Liberty en die Why. Het mocht vandaag iets steviger zijn, dus heeft hij gekozen voor deze classic. En als jij je favoriete bom wil horen, dan weet je wat je moet doen. Gewoon mailen avondspits@radiotrl.be. Picture of

0: die bucket has and I got myself together. Vrienden, we gaan richting 6 uur tijd voor de nieuwsfeiten. Blijf bij mij, want zometeen gaan we even testen hoe sterk jouw Latijn is. Ja man, dat is voor zo dadelijk. Dus blijven luisteren. Tot dan zes nog Scooter. Call me mañana.
1: Las rocas donde siempre ibamas. Mañana.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
4: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
3: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Het is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
5: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
3: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui. Minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Zover de Latijnse les. Latin Lovers Monica Cruz is over 6 uur op deze dinsdagavond 15 september. Wat heb ik nog voor jou in petto? Dr. Dre doet nog mee. Ik heb nog de soundclip voor je klaarstaan. Sean Kingston zit nog in de playlist. De plaatkeuze van de luisteraar. Die Urban Electro Squad en nog heel wat andere tracks uit de 90s. En de Nillies, waaronder deze Lola. Man is a drug.
1: I can't stay away. I'm addicted.

Ik denk toch dat er poeder genoeg zit in de show. De beste classics uit de 90s en de nullies. De beste classics uit jouw jeugdjaren. Dance the Trance and the Power of American Natives. Ik heb LMC voor die klaarstaan. Die komt er zo dadelijk aan. We gaan eerst nog even, omdat het toch de laatste zomerdag is. We gaan even meenemen richting de zomer van 2026 bij 27 graden. De Sun Club en de Fiesta, de Los Tamborileros.

0: camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Gangsta hier in de avondspits en die fire burning. Tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar. Vandaag gekozen door, even kijken, Tineke uit Riemen. En zij koos vandaag voor deze drie classics. De Kamees en de Kamees Song. Anonymous Stop and Wake Up. En DJ Greg C. En die You.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

vraag mij af hoeveel ex-girlfriends of ex-boyfriends jij al gehad hebt in je liefdesleven. Je kunt me dat anoniem laten weten via avondspitsradio.tl.be. Alles blijft onder ons, dat is zeker vast beloofd. De mijne kan je op één hand tellen, of

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
2: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
1: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jette.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Bam.
1: Ja, I'm ready.
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: TRL News.
4: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
4: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op het EK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
6: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
5: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Radio.com.
1: Ja, I'm ready.
0: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: News.
5: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
6: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
5: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
7: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
5: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
8: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat, maar men onderzoekt toch ook en misschien nog veel meer of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
5: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jetten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

Ngarappa. Ngarappa.

poesje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be. We're back from the past. TRL. 12.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
2: TRL News.
3: Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
4: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
3: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
5: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
3: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: kan mee, jongen. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
6: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
5: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
3: TRL. News.
4: Luchtverkeersleider SkyTeam waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwilligen van SkyTeam.
5: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er s'avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En s'morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
4: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.